0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin in George. Hoor jy, toen ek op pas, lyk het redelijk vry vloeiend. Is besig in daar van af Heatherparkse kant af by die golfbaan voorby van Alboer by Yorkstraat. As jy inkom van die wildernis, daar na Map of Africa, dier die eerste op met die bult besig daar voor Victoria Bay, en dan is dit besig op Nysna weg, vooral na die treinbrug in dorp toe. Lugaarwe lyk vry vloeiend. Groot brak, besig voor die dekke voorbij op die R102, klein brak vry vloeiend, in Mosselbaan is die inkom vanaf Dannebaaise kant af, is dit Heidrand Extensions, die aansluiting wat zwaar verkeer dra, is die inkom vanaf Hartenbos af, is dit besig daar waar jy afdraai by Garden Walk Mall, by Hartenbos, en as jy afdraai by Voorbaai, is dit ook daar besig by die R102. En dit is dan, dit lyk op jou oomblik, as jy enig iets raak sien waarvan ons moet weet, laat my weet op ons WhatsApp-lijn.
0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Sonel, wat sê die waarheid maak seer en hy doen nogal, doen hy nie. Hartelike goeiemorgen en welkom by jou donderdagochtend drie. Wel, basis is hier week op sy rug. Jy is aan geskakel by SFM, my naam Danny en ons het een lekker bedrijvige ochend voor ons volgend. Hier in die eerste uur natuurlijk al die maritieme verwante dinge. Ons kyk na die Mosselbaai See verslag, ons kyk na die hawe verkeer en iets interessant uit die maritieme wereld. En dan so net voor 10, natuurlijk tyd om te kyk na aardbevings wereldwyd die laaste 24 uur. Dan het ek hier net na 10 vanochtend, het ek een speciale gas in die atelier, ek gesels met Dion Besson van Academia. En natuurlijk het ek weer ouder gewoonte, soos op elke donderdag, 11:30, vir Fred Orban ook in die atelier met Kus tot Kruin. Soos ek sê, lekker bedrywige oggend voor ons en natuurlijk soos altyd heerlike muziek, soos hierdie een van Bryan Adams, Summer of 69.
1: 90.1, 104.1, SF.

Dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

Armand Hofmeyer met Winter. Nou ja, tyd vir my om jou te groet. Ek speel uit met een wat alles behalwe winter is. Jan en Dean met Surf City. Geniet om.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1.

0: Sê julle paar interessante sportgebeure op hierdie dag. 1995 Tiger Woods wen die 95ste Amerikaanse Golf Amateur of Amateur Kampioenskap. 2011 Australië wen die laaste drie nasie rugbyreeks 25-20 oorwinning oor Nieu-Seeland in Brisbane. Argentinië se Pumas sluit die volgende jaar by die kompetisie aan. Die reeks word hernoem na die Rugby Kampioenskap. 2015, 15de atletiek wereldkampioenskap, Usain Bolt van Jamaica voeg die mans 200 meter goud by sy 100 meter oorwinning. 2017, voormalige, hulle praat van 5-weight, 5-gewig wereldbokskampioen Floyd Mayweather Jr. verslaan MMA-vechter Conor McGregor in sy debuut geveg in die 10de ronde in Las Vegas. En 2019 op hierdie dag, hartseer dag, renmotorbestuurder, TV-aanbieder en metaalwerker, allround legend JC Combs, sterf terwyl sy nuwe vinnigste vroue landspoedrekord van 522.783 myl per uur, dis 841.34 kilometer per uur, by Elwood Desert in Oregon opstel, en sy ontvang die toekenning postteam in 2020.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1

André het met Hartsland, en op die noot is het uit vir my om jou te groet. Mag jy een heerlijke aand hee? Soos allemaal die lewe ook kerst morgen verder saam. Groetnis. Is this thing on?

0: Dit was Raaf met Om en Om en Jolandre voor dit met Lieflik en Teddy Swims met The Door. Hier is Moi met GG.
1: Nierendag.1 SFM.

Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Het nou tyd geword vir my om te groet so van my korrie af. Geniet die rest van jou aand. Wees veilig, wees awesome. Moet nie op jou glimlag nie. Sterk vir alles wat die dag van morgen mag inhou. En wat jou juppie morgen is vrijdag. Mag te lekkie ene wees. En dan ook een goeie een en een geseende een en die naweek dieselfde. Dan gesels ons weer saterdag aand tussen 6 en 9 saam.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

kaalvoet in haar jersey. Op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker series. In die winters